0: Maar ik kan verlaten, voor ik zelf af.
1: Fijn,
0: gaan we
1: stoppen die vliegtuig over.
0: Oh, we have code 2 QAS QPS in attendance, over.
1: Stoppen die vliegtuig over code 2 QAS QPS in attendance, over.